Ja, dat waren af met Verveen. Oh, zo geile muziek. Kom nog dat Labor Festival, dat moest man zien. We gaan verder met een band uit Montreal, Canada. Met dance punk en die heet Le Security.